is waar nu een vuur leidt. De hoort mij avond niet meer vreemd. Ik hoop met die dan niks gemeenzaam. Wij

het oog net krijg, zo voor het teen vier ton zijn. Zeg ze doen zaad, het is net zo veel. Alles was liever is, zeg, dat is de schwül. Boer me spuit af, van mir aus een marsch oder van zwoet. Brings me net in rage.